0: Nazi, zarazu nasuna, duizei gara, bakarde zare nazi, iso nazi, duizei txal. Hala, bakarde paradozi, eka eskatzen egin alix.
1: Iskal, kare panitzu kutu.